0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: zijn er voor seizoen 11. Is het een goede zomer geweest voor jou, Anke?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ah, niks van klagen. Allee, wat ik heb gedeeld op stories, mensen die mij volgen op Instagram of zo. Ja, het was een heerlijke zomer. En bij jou ook, hè?
0: Jawel, het was fantastisch. Het was mooi weer in eigen land, in buitenland. Goed genoten, bijgeslapen, gesport.
1: Alles eruit gehaald dat erin zat.
0: Ja, ja. Maar het is dan de eerste dag. En het is weer als vanouds. Twee dingen. Anke wou mij meteen bespringen, was ook weer heeft gedaan. Het valt niet te vermijden.
1: Je hebt het gemist, hè?
0: En Anke is alweer haar badge kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: Sanders, het is er niet te doen. Hè.
2: Ik heb ze vanmorgen binnengelaten.
1: Ja,
2: anders was hij er niet binnengelaten.
1: Het was wel een beetje traag, want het was aan het regenen buiten. En ik had bruine zonder zon mijn benen gespoten. Ik dacht, dadelijk kom ik hier al als een ding aan, als een luipaard.
0: De eerste werkdag, voor de 11 miljoenste keer in 11 jaar, ben je weer je badge kwijt.
1: Ja, ik was allemaal... 1 augustus dacht ik al, waar is die badge eigenlijk gebleven? Ik dacht, over 3 weken moet ik daar weer staan.
0: Ja?
1: Maar ik had het gisteren wel aangekondigd in een story op Instagram.
0: Ja,
1: ik zei van, laat mij binnen, maar ja, je was er nog niet vanochtend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Svenny, dat is het enige Anketje wat ik heb meegemaakt sinds heel lang. Want heel veel mensen stuurden gisteren naar mij, oh Anke, typisch jij, je badge kwijt. Je zal van alles hebben meegemaakt tot deze zomer.
0: Ja, en dat is niet gebeurd of wat?
1: Helemaal niet.
0: Okay.
1: Alleen Tom heeft een Anketje
0: gedaan. Wat heeft hij gedaan?
1: En de man Tom heeft een Anketje gedaan. Die heeft ervoor gezorgd dat wij... We hebben een hele fijne vakantie gehad in Frankrijk.
0: Ja?
1: Zijn we 2,5 week geweest. En we zouden 's ochtends om 9 uur vertrekken.
0: Terug naar huis bedoel je?
1: Terug naar huis, ja. Om 9 uur. Dan dachten we, rijden in één ruk door naar huis. We zijn door omstandigheden pas om 1 uur 's middags kunnen vertrekken.
0: Oei.
1: Want hij was erin geslaagd.
0: Nee,
1: dus hij ging al de koffers naar beneden brengen. We zaten in een appartementje van Airbnb. En dat was met een ondergrondse garage.
0: Ja.
1: En Tom had al gezegd van, oh, uw auto. We gingen met mijn auto. Het was wel een smal garage. En je moet dat afsluiten en dit en dat. Dus hij ging naar beneden met de koffers.
0: Ja.
1: En na 10 seconden hoor ik, godverdomme, door heel dat appartementsgebouw.
0: Ja.
1: Het was echt zoals in de film. Je kent wel. Zo, de sleutel van het appartement, van de garage,
0: in, schootje gevallen,
1: in zijn broekzak.
0: Ja.
1: En echt zo, dus, ja, met die koffers viel dat op de grond eigenlijk van de lift. Poink, poink, liftkoker in.
0: Nee!
1: Echt!
0: Nee.
1: Die 2 centimeter dat je denkt van...
0: Nee.
1: Dat valt er, ja, echt waar. En daarvoor, godverdomme.
0: In de liftkoker.
1: Ja, en ik dacht... Toen die godverdomme, ik dacht, oh nee, hij heeft geblutst met mijn auto. Hè, want dat was daar zo smal in dat garageke. 4 uur.
0: En hebben ze dat dan gedaan?
1: Hebben wij moeten wachten.
0: Op iemand van de...
1: Dan is het eerst naar Airbnb bellen. Ja, dat was van mensen in Marseille. Maar die hadden geen reservesleutel. En dit en dat, want we konden dus niet aan onze auto geraken. En hebben wij 4 uur... buiten moeten zitten op een stoepje. Totdat er iemand kwam van de liftfirma.
0: Oh, nee.
1: En dan was het in 2 seconden opgelost.
0: Oh,
1: lift op pauze gezet.
0: Ja.
1: En we konden vertrekken. En Tom was zo kolerig dat we in 1 ruk toch naar huis zijn gereden.

0: Goedemorgen, dag Karin.
1: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Fen.
2: Hey.
0: Je hebt een heel lief berichtje al gestuurd, hè?
1: Ja, ik ben heel blij dat jullie terug zijn. Een beetje terug naar het normale leven. Maar langs de andere kant wil dat ook wel zeggen dat de zomer echt wel eindigt.
0: Ja, dat is een beetje slaan en zalven in dat berichtje.
2: Ja, maar niet overdrijven. Hè. We zitten in zulke klimatologische omstandigheden dat de zomer tegenwoordig...
0: Tot januari duurt.
2: Ja, van maart tot januari. Of zo. Ja. Ja, maar het is wel een beetje aan het regenen en dat is goed nieuws. Want onze tuinen hebben het zo keihard nodig.
0: Yes.
2: Dat is wel positief, ja.
0: Ja, maar Karen, ga je zelf nog op vakantie? Komt er nog echt de zomer aan voor jou?
1: Voor mij komt er nog een echte zomer aan. Ik vertrek donderdag tot en met begin september op vakantie naar Spanje. Ja.
2: Oh,
0: dat is geen klagen.
1: Maar ik neem jullie mee.
0: Maar dat is keilief, dat is keilief. Trouwens, ik was zaterdag op een trouwfeest. Mm-hmm. En weet je wie daar ook was? Actrice Linden Dievel.
2: Ja.
0: Onze collega ook, Linden Dievel. En die zei tegen mij... Ik vind dat niet tof, hè, dat jullie terug beginnen.
2: Oei.
0: Ik vind dat niet tof.
2: En waarom?
0: Ze zei dat echt kwaad.
2: Ja.
0: Ja, omdat ze zo zei van, ik hoor jullie super graag op de radio, maar jullie moeten beginnen op 1 september.
2: Waarom?
0: Net zoals iedereen die naar school gaat, het normale leven, want het feit dat jullie 17 augustus al beginnen, en de rest toch niet.
2: Verward mijn bioritme.
0: Ja, ze vond dat ambetant.
2: Oké, we zijn weg.
1: Ik ben heel blij dat jullie er terug zijn.
0: Ja, maar toch moesten nu toch nog mensen zoiets hebben van, kom anders maar terug, 1 september, mocht je het altijd laten weten via de show.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
8: Denk ik jarig?
2: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
8: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
2: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
8: Oh.
7: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts.

0: U krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaard. Happy bathroom. Renoveert uw badkamer.
1: In Lier, in Temse.
2: En in Roeselare.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: great music.
1: Sven en Anke.
2: Ondertussen heeft Cristiano Ronaldo en zijn Georgina een Anke en Tommeke gedaan de voorbije vakantie. Is wel een goed verhaal eigenlijk. Heeft hij in een interview met Valk heeft hij verteld over een huwelijk 11 augustus. Exact 10 jaar na een eerste ontmoeting. En dat vond plaats in de woonkamer van een huis in Portugal. En ze zeggen, we hebben ervoor gekozen om het thuis te doen waar ons dagelijks leven zich afspeelt. Want, zegt hij, we hebben ja, kastelen, huizen, eilanden, paarden en auto's hebben we elke dag binnen handbereik. Maar iets intiems is voor ons eerder uitzonderlijk. Dus we hebben ervoor gekozen om een kleine ceremonie te doen met het gezin bij ons thuis. En daarna zijn ze nog naar het bedevaartsoord Fatima gegaan voor een kerkelijke zegen. Dat hebben ze wel nog gedaan. Het is een beetje als Anke en Tom die zonder de kinderen, zonder de rest van de familie, zonder ons getrouwd zijn.
3: Ja, gewoon echt pure liefde, pure intieme liefde.
2: Ja, inderdaad.
3: Dat was eigenlijk de fars van de zomer eigenlijk. Hè? Dat Nadine van der Linden van HLN daar stond op Madeira aan dat Poepchic Hotel, zo al dagen van tevoren, hè, maar mensen in de
2: daar zouden ze trouwen, daar was iedereen van overtuigd. Trouwen,
3: iedereen was ervan overtuigd. En toen puntje bij paaltje kwam, was het dan gewoon een lokale Dirk en Marian. Die totaal niet gerelateerd
2: was dat aan... naam, Dirk en Marian?
3: Nee, het was ook een Fatima trouwen. Fabio en Fatima.
2: Fabio en Fatima.
3: En ook niet eens, zeg maar, die ze verre neef of zo. Hè. Had het totaal niks met Ronaldo
2: maar
3: te maken.
2: Maar stond ook het volk in de straten om hem toe te juichen en zo. Ja. Ze hadden zich compleet vergist eigenlijk.
3: Heerlijk, maar ik vraag me af hoe Fabio en Fatima dat hebben ervaren eigenlijk.
2: Ja, geen idee. Ja.
3: Echt, die stonden daar als sterren met echt duizenden mensen in de straten van Madeira.
2: Zeg, de dingen die we nog altijd gaan doen in ons programma gaan elke dag een tip geven ook. Welke richting gaan we vandaag uit Anke?
3: We hebben onze Grim nog niet gehoord.
2: Ja, we hebben het nieuws wel gedaan om 6 uur.
3: Ja. Maar Grim heeft echt een horrornachtmerrie meegemaakt. In verband met zijn kinderen.
2: Mm-hmm. En dat is een tip dan
3: of
2: wat?
3: En het is zoiets, toen dat gebeurde, dan heb ik nog 10 keer tegen mij en Tom gezegd, zie je nu wel? Zie je nu wel? Het is een tip van, als je dat verhaal kent, ga je dat voortvertellen, omdat je het zelf niet wilt meenemen.
2: Dus je gebruikt eigenlijk de ellende van Grim deze zomer in je eigen persoonlijke situatie thuis om iets door te drukken.
3: Exact.
1: Dit is Joe.
0: Met Sven
1: en Anke.

0: Pop it on air. String.
1: Half zeven. Een tip voor een
2: gewaarschuwd
1: leven.
2: Ja, Grim heeft echt een nachtmerrie meegemaakt. In verband met je jongste zoon Remy, hè?
3: Ja, 6 jaar.
2: Oh, vertel.
3: 3 weken geleden, we waren aan zee in Nieuwpoort. En dan zijn we gaan fietsen. En ze wilde eens naar Middelkerke fietsen, want daar is een BMX-park. Een skate- en BMX-park.
2: Ja, dan weet ik al genoeg, maar Grim, ga door.
3: Daar aangekomen had ik niet de tijd om eens even te kijken van hoe gaat dat hier. Remy begon er meteen aan.
2: Remy, 6 jaar.
3: 6 jaar.
2: Dus die met zijn BMX-fietsje, want dat had hij.
3: Ja, met een groot, met zijn fiets.
2: Ja.
3: Met zijn sportieve fiets, met zijn mountainbike.
2: Ja.
3: Maar hij reed daar van een ramp.
2: Oh. Als een skate ramp. Dat is echt zo een golf van links naar rechts. Dat zijn zo 2,5 meter hoog of zo.
3: Ja. En hij is dus naar beneden gevallen.
4: Maar echt van boven, pataat naar beneden.
3: Op zijn hoofd, fiets op hem.
2: Ja.
3: Ik zag hem niet. Zeg, wat is er gebeurd? En ik hoorde hem wel roepen en schreeuwen.
2: Ja.
3: En hij was compleet van de kaart. Waar ben ik? Heb ik geslapen?
4: Hij is op zijn hoofd gevallen.
3: Zijn hoofd gevallen,
4: ja. Zijn hoofd, help je aan?
3: Ja, gelukkig wel. Een dikke deuk in de helm. En er was een verpleegster en die zei, niet twijfelen, bel de hulpdiensten.
4: Maar die had toevallig in de buurt?
3: Bel de ziekenwagen, die vrouw was dus daar rond.
2: En ambulance gekomen?
3: Ja, ambulance van AZ Oostende is gekomen. En meteen naar spoed. En hij is toch een nachtje ter observatie daar moeten blijven.
4: Dat is wel als een mannetje op zijn hoofd valt. En is alles goed met hem nu ondertussen?
3: Ja, heel wat schaafwonden, maar die zijn intussen genezen. En hij had een lichte hersenschudding toen.
4: Kijk,
3: maar had hij geen helm opgehad?
4: Oef.
3: Dan zou het veel erger geweest zijn.
2: Ja. Ik heb dat verhaal, sorry Grim, al aangegrepen bij ons thuis.
4: De helm.
2: Helm, dat is sowieso al een verplichting bij ons thuis. Maar ik ben niet zo fan van BMX-parcouren en skateparken. En Tom wil daar altijd maar naartoe gaan en die kinderen stimuleren om zo lekker gek te doen. Maar dan zeg ik, en Grim heeft dit meegemaakt. Dan ben ik dan de vervelende Karen thuis die dat dan 100 keer zit te zeggen van, och arme Remy. Maar wat ik wel heel schattig vond nog eigenlijk, de dag nadien mocht hij uit het ziekenhuis.
3: Ja.
2: En we stuurden zo een WhatsApp-groep van hoe is het nog met Remy? En je stuurt een filmpje. En ik denk, amai. Dus ik dacht, is dat de dag nadien? Dus op dat filmpje zie je Remy eigenlijk zo wandelen op zo'n
4: een koord
2: op slippers.
4: Hij was er rap bovenop eigenlijk.
2: Maar op slippers, op zo'n koorts. Maar dan, zo'n manneke heeft er wel mentaal niks aan
3: overgehouden. Maar nu altijd dragen ze een fietshelm. Altijd.
2: Ah, daarvoor deden ze dat niet.
3: Soms niet, ja.
4: Maar dan wel. Dus geen discussie.
3: Op de step, op de fiets, altijd een fietshelm.
2: Oké, ik ga hem nog mooi afronden, even deze tip. Ik heb nu een dochter van 11, puber, wil geen fietshelm meer dragen. Moet van ons. En Tom is daar heel kordaat in. Dus als Lou zegt, mijn haar anders is lelijk als ik die fietshelm moet opzetten, zegt Tom, Lou, ik wil er niks meer over horen. Als ze nog 1 keer hoor zagen over die fietshelm, dan doet je nog een fluohesje eraan bovenop.

op met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: 17 augustus vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, we moeten toch even de spotlight zetten op al de brandweermannen. In de Hoge Venen, maar eigenlijk in heel Europa. Want wat een zomer hebben die mannen gehad. Hè. Dat het nu ook in ons eigen land zover is. Sinds vrijdag getroffen daar, de Hoge Venen, door een zware natuurbrand. Dat is niet zo gek ver van waar jij woont, hè, Sander. Zien jullie de rook tot bij jullie, of valt dat nog wel mee?
2: Het is een kleine 80 kilometer van mijn deur. Maar ja? Ik was achter Maastricht, dan zit je zo weer terug in Wallonië. En daar zag je wel, heel in de verte, zag je zo al de donkerte van de lucht.
0: Ja, al meer dan 3000 hectare natuur is daar afgebrand. Ja, dat is heel veel hoor. Dat is bijna 4200 voetbalvelden die in de fik zijn opgegaan. Heel veel met man en macht zijn brandweermannen en vrouwen, niet alleen uit eigen land, maar ook brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland zijn aan het helpen. Er is nu lichte regen aan het vallen en dat gaat de hele week zo zijn. Gaat het regenen? We zitten wel in die periode. En weermannen zeggen dat dat wel een beetje de situatie zou kunnen keren. Maar het ziet er eigenlijk op dit moment niet goed uit. Ze hebben het nog niet onder controle, een nieuw dorpje moet ontruimd worden. Is het in eigen land? Want ik was deze zomer vakantie in de Pyreneeën op een bepaald moment. En ik was wel. Er is zo'n app waar je de bosbranden live kan volgen, waar het aan brand is. En toen zagen wij dat we echt voorbij een plek moesten rijden waar het echt heel dicht in de buurt aan het branden was. Ik heb een filmpje naar jullie doorgestuurd. Ja. Hè? Echt in een behoorlijk smalle vallei, was aan de overkant van het water, stond echt een heel bos in brand.
3: Ja.
0: Niet normaal. En dat voelt wel heel erg spooky aan als je dat passeert. Was bij jou in de buurt niet, Anke?
3: Ja, wij zaten in de VAR. Hm. Maar op het moment zat het, was het alleen aan branden in de Pyreneeën. Want heel veel mensen sturen dan, als je dan in Frankrijk zit in het zuiden, van oh, voorzichtig is dat bij jullie. En wij zo, maar nee, dat is hier nog uren vandaan. We waren 3 dagen thuis. En het was exact op de plek waar wij zaten.
0: Aan het branden.
3: Maar ja.
0: Daar, wow,
3: ja?
0: Verschrikkelijk.
3: Dat is niet zo van, dan ontstaat daar een brandhaard, dan daar. Mm-hmm. Maar verschrikkelijk als je daar een huis hebt. Of ja, die mensen die overleden zijn. Het is echt, oh.
0: Ja, en dat heel veel van die branden ook gewoon aangestoken worden. Dat is waanzin. Hè. Hoe kan je ooit in je hoofd halen dat je daarop kikt om dat vuur aan te steken?
3: Ik snap of gewoon zo toch denken, ik ga hier toch mijn sigaretje roken in het bos.
0: Dat is toch doen. Ongelooflijk, hè. Dat is

0: We zijn terug. En het is toch allemaal juist hetzelfde, liefste luisteraars van de hele wereld. En jullie zijn ook zo lief, dat is ook niet veranderd. Er komen zo fijne berichtjes binnen van mensen die zeggen, oh, we hebben zo gemist, fijn dat jullie terug zijn. Maar ik moet zeggen, sommige luisteraars pakken het wel zeer drastisch aan vanochtend. Ja, de gouden medaille gaat naar Veronique de Martelaar. Goedemorgen, Veronique.
1: Hoi. Goedemorgen, Sarah.
0: Ja, jij bent...
1: Ik ben zo blij dat ik er meer hoor.
0: Oh, was ook lief.
2: Is wederzijds, vind
0: ik. Ik ben ook heel blij dat jij terug berichtjes stuurt. Maar jij bent al streng geweest tegen jouw familieleden, hè? Vertel.
1: Ja, gisteren ook. Ik zeg morgen, want normaal is morgens bellen die. Mama dit, mama dat. En mijn man is weg met de vrachtwagen, dus die belt dan ook. Wat ga je doen vandaag? Ik zei, nu moet ik maatregelen treffen. Morgen word ik er niet gebeld naar mij. Want meestal is dat naar mijn werkkring. Allee, ja, dat is zo het ene telefoontje achter het andere. En ik denk, nu niet. Nu wil ik naar mijn werkkring en op mijn gemak luisteren naar Sven en Anke. Ja. En dat van genieten.
0: Eigenlijk de
1: en
0: enige...
1: En als ik op mijn werk kom, die zijn ook allemaal gebekeerd. Dus dat staat er ook al op Joe.
0: Oh.
1: En dan komen werken en gewoon Joe.
0: Oh. En maar dat is goed dus... Dat? Dus eigenlijk de enige mensen die mogen bellen naar jou vandaag tot 10 uur, dat zijn wij eigenlijk zelf.
1: Ja.
2: Zo om het kwartiertje zullen we bellen. Hè,
0: ja,
2: we
0: bellen.
3: Dit is Joe Gold. Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand daar die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit twee dorpen. In totaal brandden in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook journaliste Louise Buquet ter plaatse.
4: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat dat gebied over enkele uren, we spreken echt over uren, dat dat er niet meer is, dat dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest ja, doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
3: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
5: Het is het eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4. En het doet pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer spreken, kijken wat is misgegaan en zorg dat het niet nog keer gebeurt.
3: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK Atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: We zijn zeer benieuwd naar het verhaal. De herkomst van de Svennekes. Ja. Gisteren had Sven zijn laatste vakantiedag. En we zagen hem plonzen met een paar Chippendales.
1: Een paar Chippendales.
0: Ja, en nu zegt hij ineens... Ja, dat waren de Svennekes.
1: Was het dan zo?
0: Was het gisteren jouw naamfeestdag? Zo de heilige Svennius?
1: Ik ga het verhaal gewoon vertellen. Het is echt, want ik heb ook alle details gisteren gekregen van de gasten. Het zijn eigenlijk... Ik zit al luisteraars. Maar dat is echt een heel speciaal verhaal. Het is echt een speciaal verhaal. Dus Jonas was 19 lang geleden. Ik deed toen radio op een andere zender samen met Kurt Rogiers.
0: Ja?
1: En hij had zijn eerste job. En hij deed die job niet ongelooflijk graag, maar hij moest elke dag meer dan een uur rijden. En toen had hij plotseling ons ontdekt, Cornelis en Rogiers. Ja? En hij vond dat eigenlijk super leuk. Het gaf hem een big smile onderweg naar het werk. En hij heeft daar zijn kameraden, had zo'n vriendengroep, echt constant zitten zagen over ja, je moet altijd naar Kurt luisteren en naar Sven luisteren. En dat is fantastisch en dat is heel leuk en een gefende smile. Dus al die gasten die allemaal die leeftijd hadden, die begin de 20 waren, zijn toen beginnen luisteren naar de zender waar we toen zaten, naar Q. En op een bepaald moment, een half jaar of een jaar daarna, moest ik draaien in het Waasland. Want die mannen zijn allemaal van het Waasland. Dat is zo'n een vriendenbende.
0: En zijn die nu 40 of zo?
1: En die zijn nu half de 30. Ja, ik zeg het. Ja. Zijn half de 30.
0: Ja.
1: En die zijn dan allemaal naar een vijf gekomen waar ik gedraaid heb. En nadien hebben ze zichzelf de Svennekes genoemd. Omdat ze luisterden naar de ochtend. En zo, ze gingen daar naartoe. Een beetje zoals mensen een WhatsApp-groep een naam geven.
0: Ja, ja.
1: Dus wij zijn
0: Waarschijnlijk is dat ook een WhatsApp-groep.
1: Ja, dus, dat is ook de naam van een WhatsApp-groep.
0: Oh,
1: nee. De Svennekes.
0: Maar wacht.
1: En toen dus hebben die in die jaren, voor ze allemaal aan een vaste lief zijn geraakt. En kinderen, want die hebben kinderen.
0: Maar die zijn toch nog aan een lief geraakt, ondanks dat ze een Svenneke waren.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Amai, vind ik wel heel straf.
1: Inderdaad. En die zijn dan naar verschillende sets gekomen. En nu wat minder, omdat die werken allemaal, die hebben kindjes enzovoort.
0: Ja.
1: Maar zijn nog altijd dezelfde vriendenklik met de naam Svennekes. En elke keer als die samenkwamen, dan stuurde je op Instagram een berichtje naar mij van de Svennekes zijn weer samen. Ja. En dus dat is eigenlijk een super tof verhaal. En dan heb ik ze nog eens een keer op een ander optreden gezien. Zijn ze backstage gekomen, is dat verhaal uitgelegd enzovoort.
0: Ja.
1: En dan op een bepaald moment zei die, bijeenkomst moet anders een keer langskomen. Dat zou voor ons een ongelooflijk eer zijn als Sven naar de Svennekes komt.
0: Dus je bent daar eens naartoe gegaan?
1: Ja, en zij zijn gekomen naar Locristi gisteren.
0: Ah, okay, dus
1: en dat was dan een officiële bijeenkomst van de Svennekes. En die hadden zelf al het eten meegebracht. Ja, die wilden dan zelf barbecuen. En dan,
0: ja.
1: Het was eigenlijk een supergezellige namiddag. Al die verhalen van die gasten gehoord. Dat was eigenlijk keitof.
0: Ja, maar dus
1: keitof.
0: Nu staat de poort open, lieve luisteraars, voor alle Svennekes. Hè? Ja. Iedereen die zich herkent in dit profiel zijn de Sven van Sven Ornelis. Sinds jaar en dag. Die mogen allemaal komen.
1: Dat is een goed,
0: al dan
1: verhaal,
0: niet
1: hè?
0: met een frigobox. Pak u een handdoek mee, daar is plek genoeg voor 300 mensen in die tuin.
1: En voor alle Ankes, ook één adres, ook mannelijke Ankes zijn van harte welkom. Dat is dan weer in Hasselt te doen. Hè?
0: Ik denk niet dat veel mensen bij mij willen aankloppen. Ons valt niet veel te zien.
1: Maar dat is het verhaal van de Svennekes. Ja, wel tof.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s, 70s en meer.
2: Joe Gold.

0: berichtjes die binnenkomen. Allemaal mensen die nu ook bij jou in het zwembad willen plonzen. Om een picknick in de tuin. Die willen van alles. Die willen frigoboxen en koelkasten meenemen.
1: Ja, de agenda zit al vol voor het hele jaar.
0: Ja, echt. Niet alles fennekes kunnen terecht. Heel veel annekes willen ook komen. Maar we hebben iets anders geregeld.
1: Ja,
0: wij hebben een plekje geregeld op 31 augustus. Dat is een maandag. We weten allemaal, school begint op 1 september.
1: Oef, ja, dat komt er ook weer aan.
0: Wat doe je met die maandag?
1: Het is zo'n lampe, ja, maar het is ook het is een rare dag eigenlijk.
0: Ah,
1: zo,
0: natuurlijk, veel mensen gaan dan toch werken. Er zijn geen kampjes. Allee, heel veel kinderen hebben al weken bij grootouders gezeten. Dus we hebben iets geregeld. Voor al onze luisteraars.
1: Maar voor alle vind ik nu ook wel een beetje...
0: Ja, de rest, oké. Okay,
1: dus voor een grote groep luisteraars.
0: En de rest mag dan weer in de tuin zitten. Nee.
1: Maar iets heel leuks, en je gaat er echt graag bij willen zijn.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Hoe leuk gaat dat zijn? 31 augustus, de laatste vakantiedag waarvan je nooit weet wat je ermee moet doen. Wat moet je ermee doen met die laatste dag? Dan ga je nog eens kijken van, oei, heb ik eigenlijk de schooltas wel uitgepakt op 30 juni en dan vind je een boterhammendoos met allemaal vliegjes.
2: Met vliegjes allemaal.
1: En zo een mottige zwarte bananenschil en zo'n gele doos. Ja, been there. En dan merk je ineens, oh, die turnzak is nog niet gewassen. Zo van die dingen ontdek je dan. Maar er is... Het is moeilijk om opvang te regelen. Dus wij hebben gewoon Plopsaland afgehuurd.
2: Ja, volledig afgehuurd nu niet. We gaan met een hele groep luisteraars gaan we daar naartoe gaan. En jij kan er ook bij zijn. We geven elke dag de komende 2 weken rond 9:15 een familieticket weg. Daar kan je met maximaal 6 personen naartoe komen. Dus zijn al stevige families. En dan gaan we daar echt een fantastische dag van maken. We gaan ook live radio maken in de ochtend. En we hebben nog verrassingen in petto voor de mensen die daar zullen zijn. Maar ook voor de mensen die geen ticket hebben kunnen kopen. Dan ga je ook echt moeten luisteren op 31 augustus. Want we geven nog prachtige prijzen weg.
1: Ja, de komende 2 weken kan je tickets winnen. Elke dag geven we een familieticket weg om 9:15. En de wedstrijd is heel simpel. Eigenlijk moet je je kind, of ja, heel veel kinderen zijn misschien nu zelf aan het luisteren, kinderen moeten boodschappen inspreken via de Joe-app. Daar komt het op neer. Met een goede reden waarom jij met je gezin mag komen. Bijvoorbeeld een goede reden is dat kinderen hun ouders willen bedanken voor 9 weken opvang, top entertainment verzorgen, dat je eigenlijk je ouders in de bloemetjes
2: moet zetten. Een goede reden is dat je als kind kan zeggen, ik ben ze zo beu, die ouders van mij. Pff, ik snak al naar school. Maar misschien kunnen we met z'n allen proberen die vakantie goed af te sluiten in Plopsaland de Pannen. Laat maar komen.
1: Via de Joe-app.

0: boodschapje inspreken via de app van Joe. Waarom jullie heel graag erbij willen zijn op onze grote feestuitzending die we gaan maken op 31 augustus in Plopsaland, Belgium, de Pannen.
1: Dit is Joe Gold.
2: Joe.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Sven en Anke.

0: van de dag.
1: De cijfer van de dag is 800, Anke.
2: 800.
1: 800 euro. En we hebben, dat kan ik nu al vertellen, een bekende Vlaming aan de lijn zometeen.
2: Oké.
1: Yep, en die kreeg 10 jaar geleden hiervoor 800 euro. 10 jaar geleden, 800 euro.
2: 10 jaar geleden heeft die bekende Vlaming iets verkocht van zichzelf.
1: Heeft hij iets... Ja.
2: Of is het...
1: Het is niet echt een ding. Hij heeft,
2: is het zo crypto, shizzle of zo, EFT's?
1: Iets wat toen 800 euro waard was.
2: Of was het een postzegel?
1: Wat, een postzegel?
2: Iets van Pokémon.
1: Het leverde een toffe bekende Vlaming 800 euro.
2: Maar dus, maar is het verhaal dat dat ding nu heel veel waard is en dat hij daar spijt van heeft?
1: Nee, dat is het niet. En het was niet voor niks. Hij heeft er wel keer zijn best voor moeten doen.
2: Maar,
1: die 800
2: maar
1: euro.
2: Is het een goede deal of heeft hij spijt dat hem dat dan verkocht heeft?
1: Ja, dat gaan we hem zo meteen vragen. Hè. Dus, hij zal het ons moeten zeggen. Hè.
2: Maar dus 10 jaar geleden heeft hij iets verkocht voor 800 euro?
1: Nee, heeft
2: euro.
1: Niets verkocht.
2: Ah.
1: Iets leverde hem 800 euro op. Het is niet zijn lichaam.
2: Het is niet zijn lichaam?
1: Nee, het is niet zijn lichaam.
2: Is het iets wat hij had gemaakt dan?
1: Want
2: hij
1: iets... Ik had wel dus...
2: Is hij producer van een liedje of zo?
1: Dat had 800 euro dan mee verdiend.
2: Ja, het was niet zo populair.
1: Ik heb wel een goede gedachte daar.
2: Nee?
1: Maar het is iets anders. Nee, het is iets anders. Vertellen wie de BV is.
2: Vertel wie is de BV.
1: De BV is Manu van Akker.
2: Oh?
1: Ja, huh? Manu van Akker gaan we vertellen zo meteen. Ja, ja. En 800 euro levert hem op. En dan zijn we benieuwd. We gaan ook vragen aan de luisteraars of zij beter gedaan hebben dan Manu of slechter gedaan hebben dan Manu.
2: Oké.
1: Ja, denk dat even na.

0: Ik heb al wel verklapt, het gaat over 800 euro. En dat kreeg Manu van Akker, de bekende presentator, 10 jaar geleden. Tien jaar geleden.
1: Daar komt hier van alles binnen van suggesties natuurlijk in de Joe-app. Ik vind het top suggestie. Hij heeft een soort van optreden gedaan waar hij 800 euro voor kreeg.
0: Een soort van optreden?
1: Want, ja, Manu van Akker is een showbeest. Hij geboren
0: 800
1: op het podium
0: euro voor een optreden, dat is wel veel geld. Dat hij is nu oud.
1: Hallo, het is toch...
0: 25?
1: Het is een kerel van 25.
0: Gaat over 10 jaar geleden, was hij 15.
1: Ik weet het, maar ja, het is toch spectaculair, want anders dan gaan we hem toch niet bellen. Ja. Maar wacht, we hebben net wel... Nu was ik aan het denken. Ik ben linken aan het leggen. Hè. We hebben net aangekondigd dat wij op 31 augustus gaan uitzenden in Plopsaland en dat we alle luisteraars meenemen. Maar nu had ik een zomer. Ik heb ergens gelezen dat hij daar vakantiewerk gedaan heeft. En daar heeft hij dan 800 euro voor gekregen.
0: Voor dat vakantiewerk?
1: Ja.
0: Oh,
1: is dat verteld?
0: Het is niet het juiste antwoord. Dat is het niet.
1: Nee?
0: Maar eigenlijk zit je wel ongelooflijk dicht. Dat moet je wel bekennen. Het gaat niet over vakantiewerk in Plopsaland, maar over iets anders wat hij gedaan heeft. Toen op zijn 15e.
1: Ander vakantiewerk.
0: Ja, eigenlijk, wel, hè. Eigenlijk heb je het wel geraden.
1: 800 euro, dat is geen vette dan eigenlijk.
0: We zullen hem zo meteen... En gaat zo meteen uitleggen waar hij 800 euro mee verdiend heeft 10 jaar geleden, toen hij 15 was.
1: Oké.
0: Zo meteen bellen we.
2: Vanavond bij VTM, een schoenenweetal die je van je sokken blaast in Ik weet er alles van. En VTM 2 mixt brave huisvrouwen en uitgesproken sekslovers in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Kom in uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
5: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.
5: Joe Gold.

0: Schattig beertje, maar niet in de hondenversie, maar in mensenversie. Manu van Akker, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, morgen, goedemorgen. Hey. Manu, wacht, we bellen je eigenlijk, want had jij niet Circus Camille tot gisteren? Is dat niet net voorbij, die vakantiejob van jou?
2: Nog niet, we spelen nog vandaag en morgen nog.
0: Ah, oké, dus dat is je vakantiejob van deze zomer. Zeer succesvol.
2: Ja.
0: Vermoedelijk word je daar meer voor betaald dan voor je vorige vakantiejob. Want dat was 10 jaar geleden. En wat, je hebt toen €800 verdiend met wat?
2: Ja, toen ging ik een paar uur op een dag, maar ik zou 3 uur of zo gaan afruimen in een bistro-restaurant.
0: In Oostende, want daar woonde je toen, hè?
2: In Oostende, ja. Ja, klopt.
1: En welke zaak in Oostende was dat? Bestaat die nog?
2: Dat bestaat al, dat is er al niet meer. Nee, helaas, helaas.
1: Dat is al geen service meer over op het einde van die dingen. Nee, nee. Maar was je eerste vakantiejob en was dat leuk om te doen? Want zo, de horeca, dat zit toch altijd vol, dat moet altijd snel gaan. Je moet echt de voeten onder je lijf rennen.
2: Ja, dat is zo, echt zo geleerd in de horeca, leren wel echt, echt heel hard werken. En ik vond dat eigenlijk wel heel leuk, want ik was toen net 15 jaar, dus je mocht zo wat beginnen werken. En bij mij thuis was de regel van ja, als je iets wilt doen, dan gaat het zelf moeten betalen. Uh-huh. Dus als ik met mijn vrienden weg wilde of ik wilde kleren, of zoiets, ik ga shoppen of zo, zeg maar, dan moet ik het zelf betalen. Dus dan moest ik ook wel gewoon gaan werken. Dus dan ging ik met mijn eerste centen heel blij weg naar de cinema of zo.
1: Oh, yes. Dus, wat kocht je nog? Want zo je eerste paycheck, hè, je had dan €800, ja, ga naar de cinema. En heb je ook zoiets fysiek gekocht dat je dacht van, oh, dit is mijn geld, dit ga ik nu kopen?
2: Ik herinner me dat ik wel LP-platen begon te kopen. Dat begon toen terug hip te worden.
0: Dus LP-platen werden toen weer hip. Ja, ja, we hebben dat ook gedaan als kind, maar toen was dat nog.
2: Toen was dat heel nieuw en nu was dat, toen ik een puber was, begon dat terug op te komen.
0: Oh, cool, ja. Maar afruimer, want dat is, je mocht niet opdienen, daar vertrouwden ze je niet in. Je moest gewoon de vuile plateaus gaan halen eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Af en toe mocht ik wel eens wat eten inzetten of zo, maar het was vooral de flesjes ophalen, de plateaus waar dat alles op lag, gaan afruimen. Hè.
1: Maar, ja, afruimen, kreeg je dan toch een upgrade uiteindelijk naar het invullen van de wasmachine, van de vaatmachine, of ben je zover nooit geraakt?
2: Nee, daar hadden we gelukkig iemand voor. Want ik vond dat een beetje vies. Al die vorken van die mensen en zo. Waar iedereen aan gesabbeld heeft. En dat was toch niet zo.
0: Maar het is toch grappig. Het brengt bij iedereen, dat zie je nu al, herinneringen terug aan de allereerste vakantiejob. Want €800, dat is niet zo ontzettend veel. Maar dat is omdat je het 4 uur per dag deed. Nee, in die zomer. En dan kwam je zo. Want hoeveel kreeg je per uur in die tijd?
2: Ik denk dat iets van €10 moet geweest zijn. En dan zo een paar uur, echt zo tijdens het drukste moment van de dag, ging ik dan en dan ging ik ook terug weg of zo. Dus ik heb daar geen volle dagen gewerkt. Maar ja, dat was toch niet zo heel veel. Ja.
0: Nee. Wat was jouw allereerste vakantiejob aan?
1: Mijn allereerste? Ja. Oh, want ik heb er heel veel gedaan. Maar de allereerste was in de Nopri. Bestaat zelfs niet meer.
0: Dus de supermarkt.
1: Ken je de Nopri? Maar nu ken je dat nog, dat was een supermarkt. Aan de kassa. Aan de kassa zitten. Ik was de traagste kassierster van heel het dorp.
0: Ja,
1: en het was zo on demand. Alleen als ze mensen nodig hadden, belden ze.
0: Ja, ja.
1: En ik werd echt gebeld als er niemand anders kon. Dat was heel triestig. Dat
0: trage meisje daar dan.
1: En ook, soms was die rol van die kassa vol. En dan ging het alarm af. Nadat ze mij 10 keer had uitgelegd hoe ik die kassarol moest vervangen, kon ik nog niet.
0: Dan hebben ze beslist, we gaan ze toch niet meer vragen.
1: En zo kan ik een boek schrijven van mijn verhalen op de vakantievloer. Het is echt beschamend. Maar heel fijn dat je jouw verhaal hebt gedeeld, Manu. Alle luisteraars, laat maar eens weten wat jullie verhaal is. Ik wil dat wel eens weten, want heb jij eigenlijk ooit vakantiewerk gedaan? Ja, bij de radio. Maar je hebt nooit echt gewerkt, hè Sven?
0: Ik heb nooit echt gewerkt in mijn leven.
1: Ja, dacht ik al.
0: Nee, nog niet.
1: Zeg maar nu nog een laatste vraag voor jou. Hoeveel heb je deze zomer verdiend aan je vakantiejob bij Circus Camille?
2: nog altijd maar de helft van wat Sven op een dag verdient.

0: van de dag.
1: Ja, dat was de 800 euro die Manu van Akker kreeg voor afruimjob op zijn 15e in een restaurantje in Oostende, dat niet meer bestaat ondertussen. Jullie sturen al jullie vakantiejobs door. Eerste vakantiejob voor Annelies Kuipers was gaan werken in de zomer bij McDonald's. En ze verdiende rond de 1000 euro per zomer zo'n 20 jaar geleden. Dat was niet slecht, hè. Dat was wel goed, hè. Jean-Paul die heeft kersen geplukt in de jaren 70. Hij kreeg toen 10 frank de kilo. Dus het was per kilo dat hij plukte, werd hij betaald.
2: Op de knieën en maar plukken.
1: Dat is ook niks, 10 frank.
2: Ja, Saskia zegt, ik werkte als clown in Bellewaerde. Ik kreeg toen 15 Belgische frank per uur.
1: Per uur? 15 Belgische frank?
2: Dat is echt. En elke ochtend werden we geschminkt, het was afschuwelijk. Goedemorgen, dag Heidi.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je hebt in een fabriek gewerkt en als je weet, als je als student in een fabriek werkt, dan weet je voor de rest van je leven, dat is hard werken daar, hè.
3: Oh ja, toen de tijd vind ik dat eigenlijk nog wel mee. Dat was eigenlijk wel een leuke job.
2: Ja, vertel, wat moest je doen?
3: Ik moest vooral haren aanvullen. Ik moest boordjes aanzetten op de boordmasten van de truien. Dus hoe de boordjes aan de truien moesten gebreid worden.
2: Och.
3: En als we een beetje bijspringen overal bij de grotere machine.
2: Was dat een kledingfabriek of wat was dat dan? Super confect.
3: Nee, dat was een breifabriekje in Brugge.
1: Een breifabriekje, waar breiwerk werd gemaakt eigenlijk.
3: Ja, dat was vooral truien en dergelijke dat we maakten.
1: Ja, toen droegen nog van die truien die gebreid waren.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat was wel een leuke job.
2: Maar, en hoeveel verdiende dat toen in de breifabriek?
3: Ja, mijn eerste loon was 16.000 Belgische frank en ik voelde me enorm rijk.
1: Wacht, dat is 400 euro, hè? Klopt?
3: Ja, dat
1: is 400 euro.
2: Ja. En weet je nog wat je ermee hebt gedaan met die eerste centjes?
3: Maar nee.
2: Nee?
3: Totaal niet meer.
2: Maar Heidi, misschien heb je wel hetzelfde als mij gedaan. Maar dat kan
3: dat
2: niet.
3: Dat zou best wel kunnen.
2: Weet je wat ik met mijn eerste loon heb gedaan? Mijn allereerste loon?
1: Snoep gekocht.
2: Nee, want dat deed ik als kind al.
1: Ja.
2: Met 20 frank kon ik heel de dag toekomen toen. Nee, weet je wat ik heb gedaan met mijn eerste loon?
3: Een uitstapje
2: of zo? Deftig uitstapje, Heidi. Toen heb ik een reis geboekt van 10 dagen.
1: Mooi.
2: Met de bus naar Lorette de Mar.
1: Ah ja, dat was die reis.
2: In drie-sterrenhotel Annabel.
3: Ja.
2: Maar,
3: ik herinner me dat niet meer.
2: Ja, echt waar, dat deed je dan.
3: Ik veronderstel dat ik ook wel ergens naartoe ben geweest, maar ik kan me dan nu eigenlijk niet meer zijn.
2: Ja, als je het weet, denk ik vanavond, dan stuur het maar door via de Joe-app.
4: Dit is Joe.
5: Met Sven en Anke.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeiemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David Henau van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 binnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rde, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Super zuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 3.

0: ondertussen ons 11e seizoen Sven en Anke.
1: Sven en Anke.
2: Zeg, we moeten het dringend hebben over de grootste held van Limburg. Of zeg ik, mag ik België zeggen? Mag ik gewoon van ons land zeggen, Sander?
3: Je mag zeggen van ons land.
2: Ja, het gaat,
3: ons Limburg is in elk geval wel, toch?
2: Het gaat over Michiel van de Weert. Mm-hmm. Michiel leed aan de verouderingsziekte progeria, werd 28 jaar. Daarmee toch nog een van de oudste patiënten eigenlijk ter wereld. Maar als je in Limburg woont, Sven, ja, hij woont in Oost-Vlaanderen, dan heb je eigenlijk het hele leven van Michiel meegekregen. Uh-huh. Want Michiel en zijn gezin en zijn zusje stonden om de haverklap in Belang van Limburg, of waren te zien op TV Limburg, omdat Michiel, ja, een van de meest inspirerende personen ever is.
0: Een sympathieke kerel was het.
2: Sympathieke,
0: hè?
2: Ja, kerel die, hè, eigenlijk, ja, het leven niet cadeau heeft gekregen.
0: Maar zijn lot wel heel moedig en met een soort, amai, van vrolijkheid gedragen heeft.
2: Op de rouwbrief stond oprichter en voorzitter van de Club der Levensgenieters. Mm-hmm. En echt waar, als je Michiel zag of als je een artikel las in de krant, bij mij had dat echt een effect. Dan dacht ik, oké, nu ga ik niet meer memmen over file of over iets anders dat er niet toe doet. Want als je ziet hoe Michiel zijn leven aanpakt, wauw.
3: Ja, dat is waar. Ik werkte toen bij Radio 2 Limburg. Ik heb hem een keer geïnterviewd. Want die ouders, ja, niemand kende dat progeria. En hebben ze dat willen bekendmaken wat die ziekte is. En die was toen al heel optimistisch, terwijl hij eigenlijk wist...
0: Ja, die levensverwachting, ja, is niet zo groot.
3: Heel,
0: ja,
3: heel laag.
0: Maar het gaat niet alleen over dat je er plot, ja, heel snel heel oud gaat uitzien. Hmm. Hè, want dat is het meest opvallende. Maar ook je hele lichaam wordt oud. Hè, en dus daar komen ook alle kwalen en alle ziektes op heel jonge leeftijd al bij. Hij is 28 geworden.
2: Dat is
0: wel wat voor iemand met die ziekte.
2: Ja, absoluut. En vandaag vindt de afscheidsplechtigheid van Michiel plaats. Op een bijzondere plek waar eigenlijk nog nooit een afscheid werd gehouden.
0: Is dat zo? Ja.
2: Maar hij was een ras echte Genkie. Dus vanmiddag vanaf 4 uur is iedereen welkom in het stadion van KRC Genk, zijn favoriete voetbalploeg, om daar afscheid te nemen. En we hebben Erik Gerits aan de lijn. Goedemorgen, Erik.
0: Dag Erik, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, jij hebt Michiel ook heel goed gekend, hè?
4: Ja, zeker, want als je nog wat oude foto's gezien hebt in de media, dan herinner ik me nog heel goed de eerste keer dat ik met Wesley Sonck naar zijn thuis geweest ben. Dat was in 2003, dat was eigenlijk onze eerste ontmoeting, want Wesley was zijn grote held. Wesley heeft hem daarna nog een aantal keer ontmoet en zo is eigenlijk ook een beperkte vriendschap ontstaan, want we, niet dat we echt vrienden waren, maar we zagen elkaar wel regelmatig op de wedstrijden van KRC Genk. En ja, hij was ook een ambassadeur voor onze club en eigenlijk praktisch elke wedstrijd aanwezig. En als er iets speciaal te doen was, dan kwamen we elkaar wel tegen. Dus Michiel heeft toch ook veel betekend in het leven van niet alleen mij, maar van heel veel mensen. En vandaar dat wij eigenlijk vandaag willen zorgen voor een heel mooi, onvergetelijk afscheid.
2: Want dat was ook zijn wens, hè, om zijn uitvaart eigenlijk in het stadion te krijgen?
4: Ja, dat klopt. Er is een hele mooie reportage. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zeker die te bekijken over het leven van Michiel. Het is nog niet volledig klaar, maar er zijn al wat uitzendingen te bekijken. En daar zie je eigenlijk wat een prachtige persoon hij was. Eigenlijk, je hebt hem heel, heel mooi omschreven. Ook als een echte levensgenieter, maar ook met heel veel doorzettingsvermogen. En ja, ik probeer het altijd een beetje te zeggen. Onze foundation is ook een organisatie waar wij winnaars willen creëren. Niet alleen op het veld, maar vooral naast het veld. Dan was echt daar Michiel een absoluut voorbeeld van. Hij gaf nooit op. Hij bleef altijd positief en doorvechten. En ja, dat is eigenlijk een boodschap die we aan iedereen willen geven om nooit op te geven.
2: Ja, je zegt van, je kan afleveringen bekijken. Is dat is dat van Belang van Limburg of van TV Limburg? Wie heeft die...
4: Dat is op VTM Go zijn
2: ze
4: al gezien. Het is een Proximus, denk ik ook. Dus er zijn toch een. Maar ik denk dat VTM ze gewoon ook gaat brengen. Dus er zijn heel wat manieren om ze te bekijken. Dus ik moet schuldig blijven welke dat allemaal zijn.
2: Ja.
0: 4 uur deze middag. Iedereen die wil mag langskomen om erbij te zijn. Is dat zo, Erik?
4: Ja, ik denk dat dat ook de wens was van Michiel. Dat hij eigenlijk zijn uitvaart wilde laten plaatsvinden op de middenstip van de CGK Arena. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
0: Hij wou heel graag afscheid van een vriend horen. Dat zul je zeker draaien deze middag. Dat gaan wij ook al draaien deze ochtend voor deze grote held.
2: Dankjewel, Erik van Kaarsie-Genk.

0: 4 uur is iedereen welkom in het stadion van KRC Genk. In een fleurige outfit werd gevraagd door de familie. Je kan het ook live streamen. Moet je gewoon afscheidmichiel.be en dan kan je het eigenlijk bekijken. En trouwens, vanaf vanavond, 3 avonden op rij om 21:30, wordt op VTM die docu uitgezonden rond Michiel en ook zijn zus Amber. Dus 3 avonden.
1: Ook zo moedig is, hè? Ook zo moedig.
0: Ja, dus vanavond de eerste aflevering. En die staan nu ook al alle 3 op VTM Go.
1: Mensen die het al gezien hebben zeggen dat super, super aangrijpend en mooi gemaakt is. Dus.
0: Oké.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt. Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
4: Sven en Anke.

0: antwoorden. Die komen echt per 100 binnen deze ochtend. Van mensen die zeggen, jullie klinken nog net hetzelfde. Dus ze horen het verschil nog niet, Anke. Dat jij nu een bodybuilder bent geworden.
1: Een krachtpasser.
0: Dat je nu spierballen hebt van hier tot in Hasselt en Sakamakka en terug.
1: Ja, ik ging net zeggen. ik heb slecht nieuws. Ik ben een vervelend mens geworden in de afgelopen... Ja, ik was het niet. Maar mensen die zich altijd stoorden aan Sven zijn sportverhalen. Sven die als een patser om 3 uur s'nachts in zijn home fitness al zat te zweten tegen de sterren op.
0: Ja.
1: Mensen die zich daaraan ergerden.
0: We hebben een clubje opgericht.
1: Want... Per ongeluk ben ik ook zo'n halve gaar geworden.
0: Ben je ook aan het sporten, echt?
1: Per ongeluk.
0: Maar is dat sinds de voorbije week? Of hoe lang ben je er al mee bezig ondertussen?
1: 1 augustus.
0: 1 augustus? Oh, wow,
1: ja,
0: 2 weken.
1: Ja. Nee, 3 weken. Eigenlijk, misschien iets ervoor. Ik ben nu 3 weken bezig.
0: Ja?
1: Ik ben... een krachttrainster geworden. Ja. Ze gooien je dood hè, met nieuwsberichten over krachttraining. Iedereen moet dat doen. Ik wist eigenlijk niet eens wat dat was.
0: Ja.
1: Krachttraining.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk wat je doet is ja, allemaal een soort van fitnessoefeningen. En je creëert scheurtjes.
0: Ja, betere spieren maak je eigenlijk. Hè?
1: En dan heb je spierpijn.
0: Ja.
1: En dan recupereer je. Dan moet je proteïne eten. Ik ben nu zo iemand die de hele tijd kip eet. En skir. Ik ben niet iemand die ontbijt met skir. Ik ben zo iemand geworden de voorbije weken.
0: De voorbije weken, dat kan ook wel weer.
1: Dus
0: zo'n ding duren niet lang bij
1: jou. Ik heb het woord proteïne echt 300 keer per dag neem ik het in de mond.
0: Maar ga je naar de gym? Of doe je het?
1: Ik ga het heel eerlijk zeggen.
0: Ja?
1: Ik heb een pokkenduur abonnement genomen bij een fitness in Hasselt.
0: Ja?
1: Pokken duur durf ik niet te zeggen. Het is echt, want ik liet Tom raden.
0: Er zijn zoveel fitnessen die goed zijn.
1: Omdat ik heel veel mensen kende die naar ene fitness gingen.
0: En het is
1: met personal trainer.
0: Ho.
1: Brent, dat is mijn personal trainer.
0: Een
1: gast van 24.
0: Daar komt de aap uit de mouw.
1: En zijn mama luistert naar ons. Want,

goed met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: zijn begonnen aan ons 11e seizoen Sven en Anke. Maar voor mensen met kinderen is die vakantie nog aan het doorzinderen natuurlijk. Nog 2 weken en een dag. Die maandag 31 augustus.
1: Is er te veel aan?
0: Dat is een rare dag natuurlijk om je met de kinderen doen. Wel, wij weten het.
2: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Klopt, elke dag gaan we de komende 2 weken tickets weggeven. Telkens voor het volledige gezin kan je komen om erbij te zijn. 's Ochtends gaan we radio maken, daar ter plekke. We hebben wat verrassingen voor mensen die gewonnen hebben. We gaan iets speciaals doen die ochtend, dus je moet wel op tijd naar Plopsaland kunnen komen. En dan mag je een hele dag genieten van alle attracties samen met ons. Elke dag 8:15 geven we tickets weg. Het enige wat je moet doen is de kinderen een boodschap laten inspreken via de app van Joe.
1: Ja, er komen heel veel berichtjes nu al binnen. We hebben nu een mama aan de lijn. Charlotte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lieve Charlotte, even iets verifiëren. We gaan iets laten horen, daarna mag jij zeggen of dat jouw kinderen zijn.
4: Ik ben zo graag, ik wil zo graag nog eens op de achtbaan van de draak, omdat ik nog maar 1 keer op ben geweest, omdat ik dat ook maar mijn vriendjes wil laten zeggen.
5: Ik wil zo graag op de rollercoaster, omdat ik dat mijn vriendjes wil zeggen.
0: En de vriendjes wil zeggen? Is dat het?
3: Joepie!
0: Oké.
1: Even vertaling. De kinderen willen eigenlijk, het is denk ik een tweeling, ze willen alle twee naar Plopsaland nog eens gaan. Okay. Om op de drakenachtbaan, dat is eigenlijk de Draconis. Okay. Heel leuk, dat durf ik persoonlijk ook in. Om dat dan tegen, als school begint, tegen de vriendjes te zeggen dat ze daar nog eens in zijn geweest. Charlotte, zijn dat jouw kinderen?
3: Ja, dat zijn helemaal mijn kindjes.
1: Hoe heten ze?
3: Leon en Babette.
1: En staan ze bij jou?
3: Ja, ze staan bij mij.
1: Oké, dus dit is een boodschap voor mama Charlotte en de tweeling Babette en Leon. Hoe oud zijn ze?
3: Hoe oud zijn jullie?
4: 5.
1: Allebei 5. Een tweeling van allebei 5 jaar, dat is straf. Lieve schatten, jullie mogen allebei met de mama en misschien nog iemand van de familie naar Plopsaland de Pannen komen op maandag 31 augustus. Yay!
3: Wow.
1: Jullie zijn de eerste met een familieticket.
3: Wow.
1: Ja, ben je zelf ook?
3: Ben je zelf?
6: I've heard people say that

0: Zeg, wij zijn terug, maar wij niet alleen, ook terug. Het is een speciaal fenomeen. Je moet eens naar buiten kijken, het is iets heel raars. Het komt uit de lucht, het ziet er grijs uit. En het voelt, ik weet niet, het voelt aan alsof er iets uit de kraan komt. Het is nat, het is gewoon nat.
1: Ja, ja, ja.
0: Je moet hier regen, ja, heb ik gehoord, maar... Ja, het is wel nu aan het gebeuren op dit moment. Ja,
1: pas op, hè. Als je naar buiten gaat en je hebt bruine zonder zon opgedaan, zoals ik vanochtend, moest door de regen naar hier komen. Mijn benen zijn nu een beetje cheetah.
0: Ja, ja, ja.
1: Een beetje Carmen Waterstaat.
0: Ah, het komt echt wel op het juiste moment, want iedereen heeft het nodig. De landbouwers hebben het nodig. We hebben het in onze tuinen ook nodig, de regen. En in de Hoge Venen gaan ze het ook goed kunnen gebruiken. Straks gaan we zo horen hoe de situatie daar zit. Er is een reporter van VTM in de buurt van die verschrikkelijke bosbranden die daar plaatsvinden. Want het is ondertussen al 3000 hectare afgebrand. Maar het zou misschien wel een beetje onder controle zijn op dit moment. En de regen gaat erbij helpen. Dat is voor straks.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteren wel deels ontruimd. Een 30-tal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Journaliste Louise Buquet.
4: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws. Goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
3: Maar het gaat ook harder waaien en dan kan het vuur weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. En ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd derde. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in je beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie. En dan word je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs zesde in hun 4x400 meter. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. En waardoor in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida, dat is de nummer 40 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met Rusin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Rock Classics.

0: land is sinds vrijdag getroffen door een zeer zware natuurbrand. De grootste eigenlijk ooit in de Hoge Venen. Al meer dan 3000 hectare natuur is afgebrand. 4200 voetbalvelden, daar gaat het over. Nu, in het nieuws van Grim had ik het gevoel dat er zo een beetje optimisme was dat het dan niet in de richting van Duitsland aan het uitbreiden is. Maar we hebben journalist Louise Buquet, die is van VTM Nieuws, staat in de Hoge Venen of aan de Hoge Venen. Ik weet niet waar ze precies is. Dag Louise, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, dat is Ben en Anke.
0: Ja, kampeer jij daar nu eigenlijk een paar dagen?
1: Nee, we hebben een hotel gekregen en we zijn nu in Malmö.
0: Ja, oké, maar jullie zijn wel in de buurt wel om het daar in de gaten te houden. Het is ja een zeer grote, zeer ernstige brand. Is er wat optimisme op dit moment, Louise?
1: Ja, eigenlijk wel. De nacht is ja, goed tussen aanhalingstekens verlopen. Het is te zeggen, die brand is niet extreem ver uitgebreid afgelopen nacht. Zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren dus wel het geval was. Maar ik hoor dat de ploegen ter plaatse nog de evaluatie aan het maken zijn van hoe het nu precies is verlopen. Maar het is eigenlijk wel goed nieuws, want de nachten zijn heel moeilijk. Ze kunnen niet rekenen op de blushelikopters, die ploegen ter plaatse. Het is veel moeilijker werken ook, omdat het zo donker is. Maar ze zijn inderdaad optimistisch, vooral omdat het ook is beginnen te regenen afgelopen nacht en vanmorgen. En dat zit natuurlijk wel goed mee.
0: En onze weerman Jonas zei net dat voor de komende dagen er echt nog wel wat regen gaat vallen. Dus van mij mag het voor een groot deel naar de Hoge Venen gaan. Want de schade, dat is immens. Hè. Dat gaat over een heel groot gebied hè, dat er afgebrand is al.
1: Ja, ja, veengebied. Hè. En dat is heel uniek. Dat is uniek om te blussen allereerst. Wie weet je nieuws gisteravond heeft gezien, die zag hoe zij dat moeten bestrijden. Die brandweerlieden gaan echt te voet dat gebied in, omdat je daar niet met brandweerwagens kan geraken met van gigantische brandslangen, om dat gewoon manueel eigenlijk met de hand te gaan blussen. En inderdaad, ja, die schade is ook enorm, omdat dat zo'n uniek iets is, veen. Dat is gemaakt van organisch materiaal, bladeren en takken van jaren, jaren ver. Dat groeit gemiddeld maar 1 mm per jaar aan. Dus dat is iets wat doorheen de jaren, honderden jaren is ontstaan. En dat nu inderdaad allemaal in de as wordt gelegd. En door die droogte gaat dat vuur eigenlijk ook in de grond. In dat veen, in die ondergrond. En dat maakt de schade mogelijk nog groter dan tijdens de vorige brand in dat gebied in 2011. Dus dat wordt een zeer lang herstel. Nu wat dieren betreft, zwijnen, herten en zo, die zouden clever genoeg zijn om op tijd te vluchten, wordt gezegd. Al kan je dat natuurlijk nooit voor allemaal zeggen. Maar blijkbaar is dat voor de dieren ter plaatse niet zo schadelijk als voor de natuur zelf.
0: Ja, lukt het een beetje voor die ploegen die daar zo dag en nacht paraat moeten staan? Trouwens niet alleen de brandweer, maar ik hoorde ook dat boeren ook water komen aanrijden in hun tankwagens. Het is alle hens aan dek, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. Hè. Een paar weken geleden was ik in Bordeaux en daar was dat ook zo. Die boeren die echt in actie schieten, die van die eigen tanks met water gaan vullen in beken, die hulpdiensten gaan bijstaan, dat is hier eigenlijk niet anders. Het is wel een

0: De eclipse was veel leuker.
1: Ja, van Bordeaux naar het eclipsdorp, naar de Hoge Venen. Wij wensen jou van harte aan iedereen dat jullie daar allemaal raf kunnen vertrekken, dat die brand zo snel mogelijk onder controle
2: krijgt. Laat de regen maar vallen.
3: Dit is Joe Gold.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik rozenblokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's see you
7: shine. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Ik moet even lachen, Anke, want ik was naar je story. Nee, het is geen story. Je hebt een filmpje gepost.
2: Een reel.
1: Op Instagram, maar was dat helemaal in scène gezet? Of
2: nee. Nee.
1: Heb jij het gezien, Sander? Dat is niet normaal.
3: De waanzin, de rotzooi naar huis.
1: Dus ja. Wat is er aan de hand?
2: Nee, ik heb een reel gedeeld op Instagram. Eigenlijk de eerste minuut als je thuis komt van vakantie.
1: Ja, wat een ontploft huis.
2: Ja, maar ontploft huis. Ja. We zijn op roadtrip geweest naar Zwitserland, teruggekomen met z'n vieren. Ja. Dan, wat wij doen, is altijd heel die auto uitladen.
1: Maar in de living, hè?
2: Ja, waar anders?
1: Met de koffer tegen de muur, hè? Er staat een koffer tegen de muur.
2: Ja, maar drie koffers.
1: Dat is niet goed, dan, dat maakt je strepen op je muur.
2: Ja, want dat is toch al...
1: In de living.
2: Kijk, en dan doen we die open. Ja. Dan gaat alle vuile was de grond op. Dan kom ik aan met drie wasmanden. Dat doe ik zwart, wit en gekleurd. Of delicaat. Hè. En dan, dat is zo de eerste minuut. Dus ik heb eigenlijk de eerste minuut gefilmd. Dat is niks in scène gezet als wij terugkomen. En de vraag was eigenlijk, ben jij ook team onmiddellijk een wasje draaien? Of team nog even de valiezen drie dagen laten meuren in de gang?
1: Oh nee, dat moet het zo rustig.
2: Maar Sander, doe jij dat niet, Sander?
3: Ik stofzuig mijn koffer als die leeg is.
2: Oh my god, dat heb ik nog nooit gezien.
3: Dat zou zo worden. Als er vetzakkerij daarin zit. Als je
2: ik ga altijd naar buiten op het gras. Doe ik dan zo even omschudden. Maar eigenlijk stofzuigen is veel handiger.
1: Dat is wel een goed idee.
2: Ja, alle luisteraars mogen het eens laten weten op mijn Instagram. Of ze in welk team ze zitten.
1: Maar hoe lang vroeger... heeft de living er zo bij gelegen dan?
2: Och, jongens.
1: Twee dagen.
2: Nee, kijk, we waren vrijdagavond terug. Ik moest zaterdag naar een trouw.
1: Ja, dus dat kon je niet doen. Dus chaos lag daar nog.
2: Dus eigenlijk sinds gisteren middag. Ça va.
1: Min of meer genormaliseerd.
2: Er is alleen nog één strijkman die ik moet doen.
1: Ja.
2: Vanmiddag ga ik me voor de tv zetten. En dan doe ik dat. En dan zie je daar niks meer van. Maar vroeger, toen we nog geen kinderen hadden, Tom en ik.
1: Ja.
2: Goh, dan konden de valiezen
1: van de vakantie
2: onaangeroerd nog zeker vier dagen in de gang blijven staan.
1: In de gang?
2: Ja. En dan pakten we gewoon tandenborstel eruit of zo. Hè. Maar zo totaal geen goesting of drive om die uit te pakken. Maar dan heb je kinderen en dan word je zo iemand die meteen een wasje draait. Maar zo ziet de living er dus uit in een normaal gezin, Svenny. Maar dus bij u is dat niet.
1: Dat ligt niet in de living, nee.
2: Maar wat doet dat dan? Al uw spullen?
1: Ga naar de wasruimte, hè. En daar alles er mooi netjes uithalen.
2: In de wasruimte?
1: De wasruimte, waar de wasmachine staat en de droogkast staat.
2: Ja, dat heb je zelfs niet. Dat is in de kelder.
1: Ja, dat mag.
0: Sven en Anke.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
6: Goh, ik ben meer voor bubbels.
5: Is dat hetzelfde?
6: Ah, oh, nee. Maar we kunnen dat wel combineren.
5: Hoe dat?
6: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
5: Oh, la.
7: Happy bathroom to you.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
6: en in Roeselaar.
8: Dit is Joe Gold.

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar?
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500. Of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent. Zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
6: We zien dat er heel veel roulement is in zaken. Dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur. Dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
5: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat 160.000 euro voor uit, schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
4: Dit is Joe Gold.
3: Met Carol Schmidt.
7: Goedemorgen.

echte oorworm over een schilder die ook iets met een oor had. Vincent. Vincent van Gogh natuurlijk. Don McLean. De zomer is nog niet voorbij, maar het nieuwe radioseizoen start wel. En dat betekent dat wij terug samen zijn in de voormiddag tussen 10 en 12. En je weet wat dat betekent. Stapels goede platen dit uur met Talking Heads. Ook ABBA. En de schatkamer van Schmitz is ook helemaal terug. En ik laat je vandaag al helemaal meefluiten met een van de beroemdste liedjes van Monty Python. Maar dat is voor zometeen rond 10:30. Eerst de Nolan Sisters en die laten je dansen. I'm in the mood for dancing. En zeker zo op een maandag in augustus.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Let's see you
3: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backupverbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Thank You for the Music en ABBA bij Joe Gold. Een nummer dat je ook kan bekijken in dat digitale concert ABBA Voyage. Dat ondertussen al meer dan 4 jaar in Londen loopt. En nog absoluut niet is afgelopen. Maar als je de kans hebt om het te bekijken, doe het zeker. Goedemorgen, geniet van de Hollies. He ain't heavy, he's my brother.

0: Alleen maar Golden Hits en Carpenters horen daar zeker bij. Top of the World.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En in de schatkamer hebben we aandacht voor belangrijke muzikale feiten uit de muziekgeschiedenis. En vandaag gaan we naar de 17e augustus, maar wel van het jaar 1979. De film Monty Python's Life of Brian gaat dan in première. Een film die je aan het lachen krijgt, maar tegelijkertijd ook de mensen kwaad maakt. Altijd een goed teken. Het verhaal is eigenlijk simpel. Brian Cohen wordt geboren op dezelfde dag als Jezus. En vanaf dan gaat alles mis. Niet omdat hij slecht is, maar gewoon omdat de wereld een beetje vreemd reageert. George Harrison, ex-Beatle, kijkt naar de film en denkt: oh, maar dit moet echt gemaakt worden. Dus hij wordt producer. En ja, hij speelt ook even mee als Mr. Papadopoulos. Je kan dus zeggen, een Beatle heeft meegeholpen om een van de meest beruchte comedies ooit te financieren. Dat is cultureel verantwoord. De finale is nog beter. Eric Idle zingt daarin, hangend aan een kruis, Always Look on the Bright Side of Life. Een vrolijk liedje op het minst vrolijke moment. Droge humor in zijn puurste vorm. Het is eigenlijk een parodie op de Disney-liedjes. En vooral op een van de gefloten nummers die je in de Pinocchio-film kan zien. In 1991 gebeurt met dat nummer Always Look on the Bright Side of Life het onwaarschijnlijke. Het wordt een echte voetbalhymne. En plots scoort het 12 jaar na de release alsnog een top 10 hit. Moraal van het verhaal: soms moet je lang wachten op succes. Maar blijf fluiten.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is

0: is wassen.
1: Bonnie M en Rasputin. Deze maandag de 17e augustus. Het nieuwe radioseizoen is begonnen en dat betekent dat de vertrouwde programma's helemaal terug zijn bij Joe Gold. Straks vanaf 12 uur Astrid Philips en ook Raf van Brussel is helemaal terug tussen 3 en 6. En ik ben nog bij je tot 12 uur met Steve Harley en Cockney Rebel en nu Jimmy Helms.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
6: Een goeiemorgen. Koning Filip bezoekt zo meteen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is er een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
7: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
6: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Lisebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft toch altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
5: Dit is Joe Gold.
0: Met Karel Schmidt.
8: Welkom en goedemorgen.

Stevie Wonder en zijn part-time lover bij Joe Gold. Goedemorgen. Joe Gold. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met zometeen Tom Jones. It's good to touch the green, green grass of home. Maar ook een van de mooiste liedjes van Queen. Love of my life, you've hurt me. Van Queen verschijnt er in oktober een concertfilm in de IMAX-zalen. Het is een optreden dat al een tijdje geleden werd opgenomen in Budapest in de jaren 80, maar dat voor de gelegenheid helemaal gerestaureerd is. 40 jaar na datum, iets om absoluut naar uit te kijken. Queen van of niet? Dit is Marianne Faithfull, haar versie van een nummer van Dr. Hook, The Ballad of Lucy Jordan.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Roxy Music frontman Brian Ferry, hij wordt 81 in september. In een interview las ik, ze vroegen hem: welke levenswijsheid wil je nu aan je jongeren zelf meegeven? Zijn antwoord was tweeledig eigenlijk. Hij zei: blijf je vooral ontspannen en blijf ook lekker sleutelen en experimenteren. Ik laat je zo meteen al lekker ontspannen en genieten van Donna Summer en ook Billy Paul met Me and Mrs. Jones. En dit is een nummer van Nile Rodgers van Chic, Spacer van Sheila en The Bee Devotion.

een massieve prok dansgeschiedenis. Dankzij Giorgio Moroder en Donna Summer. En zeggen dat Donna eerst niet overtuigd was om het op te nemen. I Feel Love. Liefde is prachtig, maar lees toch even de kleine lettertjes. Dat is

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.
3: Dit is Joe Gold.

is nog niet te laat. Going on a summer holiday, koffers pakken en wegwezen. Altijd tof om dat nu nog te doen. Als laatste maak je iedereen jaloers mee, denk ik. Dit was de eerste hit van Schmidt bij Joe Gold in het nieuwe radioseizoen. Morgen doen we het opnieuw tussen 10 en 12. En de golden hits blijven doorgaan zo meteen met Astrid en straks ook Raf van Brussel. Tot morgen. Give a

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
1: Een goede middag. Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. De brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buget.
2: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting de Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
1: En het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakten 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.
3: Goedemiddag.

En daarmee zijn we opnieuw vertrokken. Alicia Bridges, I Love the Nightlife, vertrokken op jouw maandagmiddag nogthans hoor. Ook al gaan we opnieuw de nacht induiken met de Rolling Stones dan nu. En

Jeanette en Porky, de Vaas, goedemiddag. We zijn opnieuw van de partij met Sven en Anko terug in de ochtend. Karel Schmid, straks ook weer Raf van Brussel. En ook ik mag hier het zonnetje komen zijn. Al doet die regen ook eindelijk verdomd veel deugd. Nochtans, CCR denkt daar precies al een beetje anders over. Hè, met Who Stop the Rain?

0: de periode van de vetkuiven nog eens induiken met Grease van Frankie Valli. Straks de falsetto stem erbij halen bij Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Na Return to Sender nog heerlijke swing met Elvis Presley.
1: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Alleen maar golden hits
9: uit de 60s, 70s en meer.
8: Dit is Joe Gold.

eigenlijk ook voor mij. Onze studio is toch een klein beetje veranderd. De verlichting ziet er een beetje nieuw uit. Dat is aangenaam. Dat is goed om zo ons nieuwe seizoen hier af te trappen bij Joe Gold. Met uiteraard nog steeds de golden hits. Die zo meteen dan mag komen van Olivia Newton-John. Die na dat brave schoolmeisje in Grease toch ook kon uitblinken in een leren pakje. Met haar album Totally Hot. Dat ze na die Grease-periode uitbracht. Daaruit krijg je zo meteen A Little More Love. Maar je hoort allee, de drumsticks van Toto in Stop Loving You. Goedemiddag.

17 augustus vandaag. Ik merk het aan de berichtjes via onze app. Daar kan je ons nog steeds bereiken. Dat er toch heel wat mensen terug aan de slag zijn gegaan. Dat het hier en daar nog een klein beetje pikt. Maar de zomer is nog niet voorbij. Ook al lijkt het daar buiten ook een beetje aan de orde te zijn. Martha Reeves en de Vandellas komen dat allemaal goed maken met hun heatwave nu. Love is like a heatwave.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: New York, zalig. Schat, waar is ons hotel juist?
2: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you shine.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
7: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
7: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: In Lier, in Temse
6: en in Roeselaar.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
9: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

en zin dan in een beetje zon misschien. Zelfs als het grijs en grauw daarbuiten is, zoals vandaag aan de orde is. Maar zet die zonnebril toch maar op, want je gaat mee verdwalen over zonovergoten straten in Southern California met Albert.

Shirley & Company met Shame, Shame, Shame. Straks dan weer muziek van Carole King, de Carole King, die 2026 mag bestempelen als zijnde een feestjaar. Want het is de 55ste verjaardag alweer van haar tweede album dat ze uitbracht, Tapestry, waarmee ze de wereld helemaal verovert. Een album vol hits, met bijvoorbeeld It's Too Late erop, So Far Away, I Feel the Earth Move en ook You've Got a Friend vond je erop terug. En met dat nummer vieren we zo meteen nog eens even mee in dat feestjaar van haar. Het komt eraan na The Birds nog en Mr.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
6: Een goede middag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
7: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectare. Le feu avance lentement, mais il avance.
6: Bij de brand zijn sinds vrijdag 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kugelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vodem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

1 juli dan kwam het nieuws binnen dat de oorspronkelijke zanger Victor Willis van Village People overleed op 74-jarige leeftijd. Ik kon hem vooral herkennen aan zijn outfit van marineofficier of politieagent. Daarin ging hij ook wel eens door het leven op het podium dan toch. YMCA van Village People, goedemiddag en welkom nog steeds bij Joe Gold, waar ik opnieuw een hele rits aan golden hits heb klaarstaan voor jou hoor. Met muziek van ABBA, The Jacksons, David Bowie en nu al Middle of the Road met Sacramento.

Runaway van Dal Shannon. Ik ben vooral blij dat jij hier op post opnieuw bent bij Joe Gold, of nog steeds natuurlijk. Hè. Ik hoop dat je genoten hebt van de voorbije periode, van de voorbije hete periode, waar je misschien ook wel op vakantie bent getrokken. Wel, ik heb dat bijvoorbeeld wel gedaan. Ik ben naar een camping geweest, onder andere in Spanje. Het was in een bungalowtje dat we daar zaten. Een caravan, dat laat ik over aan Wiltura.

0: Het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

It goes on. Zet maar zeker. Nu weer helemaal terug zijn hier bij Joe Gold met Sven en Anke terug op post. Karel Schmitz, die kon je vanochtend ook alweer horen. Straks tussen 3 en 6 is Raf van Brussel er voor jou. En nu serveer ik nog even graag de plaatjes. Het is met een portie uitbundigheid er sowieso aan te pas. Want Joe Betaan komt eraan met Rappo Clappo na deze ABBA nog en Chiquitita.

Ja, ook deze regenachtige maandag verdient wel degelijk een applausje. Hè? Rappo Clappo van Joe Betan. Rupert Holmes heb ik niet mee vandaag, achter de microfoon dan toch niet, maar ik heb hem wel in zijn pen laten kruipen voor de grootste hit van The Boys, met een hit van op hun enige studioalbum ook meteen dat ze uitbrachten. The Boys is dit, met Give Up Your Guns.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Badkamerrenovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.

Je weet dat er op zijn minst één iemand kippenvel zal krijgen. En dat is het geval geweest bij Jeff. Dat laat hij toch weten via de app. You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers. Straks dan weer Kenny Rogers erbij halen met Coward of the County. Nou, deze band hier niet zomaar een band, hè. Het was de eerste volledig zwarte Britse band die een nummer één plekje wist te veroveren. Het gaat om The Real Thing met een heerlijk disco-deuntje in Can You Feel the Force?

Ik weet niet of je het opgevolgd hebt, maar gisteren kwam er behoorlijk verontrustend nieuws binnen over de drummer van Earth, Wind & Fire, over John Parris, dat hij in een kunstmatige coma wordt gehouden nadat hij eerder deze week hartproblemen had opgelopen, vlak voor een van zijn concerten. Want Earth, Wind & Fire toert op dit moment met Lionel Richie. John Parris van Earth, Wind & Fire zou wel reageren, toch volgens zijn naaste, op muziek. Dus wie weet doet het ook wel iets als ik ze nu draai. Earth, Wind & Fire samen met The Emotions en Boogie Wonderland.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt journaliste Louise Buget.
2: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
1: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. En de hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Büttgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Ik dacht, laten we nog eens zien knallen. Met Sugar Baby Love van The Rue Bats lukt dat als geen andere. Goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold. Je weet, de golden hits staan voor jou klaar. Ze komen uit de jaren 60, 70 en 80. Betekent dat je bijvoorbeeld muziek mag verwachten van Donna Summer, van Billy Joel of van Steve Miller Band. En ja, heerlijk, soulvol gaan we ook nu verder hier. Met George Benson en Give Me The Night.

We duiken deze week dan eindelijk een natte week in. Zometeen des te meer, zelfs met Don Rosenbaum, die jou meteen ook doet zin krijgen in volle zomer. Bij het horen van de vrolijke klanken van Swimming into Deep Water, die Don Rosenbaum zijn golden hit, krijg je zometeen na dit mooie staaltje aan Motown Magie met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There.

0: Dat tempo blijft hoog gaan, hoor. We blijven hollen met Paul McCartney dan zo meteen in Band on the Run.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Gold.

Delta One doet hier de disco-deurtjes nog eens open. Straks dan plaats maken voor een goede portie rock'n'roll met Steve Miller Band en Jet Airliner. Maar van die heerlijk romantische muziek waar je helemaal bij weg zou kunnen zwemmen, dat krijg je ook met Paul en Canu. Put your head on my shoulder.

Blues zijn ook nooit ver weg. Bij Steve Miller Band, die hier dan weer kreeg met Jet Airliner. Goedemiddag. Ik heb muziek nog mee van Billy Joel, die sinds een goed jaar niet meer het podium opduikt, omdat er bij hem een hersenaandoening werd vastgesteld. Maar het is al veel langer dat hij gestopt is met muziek schrijven. Sinds 1993, dat is het jaar dat hij zijn laatste plaat uitbracht, omdat hij vond dat hij moest stoppen op zijn hoogtepunt. En zo heeft hij er heel wat mee gemaakt. Hè. Ook met dit nummertje She's Always a Woman to Me. Dat zit eraan te komen naar People's Choice hier. Do it any way you wanna.

0: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Let's see you
1: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Joel, prachtige muziek toch wel, hè? Met She's Always a Woman to Me. Goedemiddag, ik hoop dat je al een fijne dag hebt gehad tot nu toe. Anders duw ik er nog graag een portie fun aan toe. Met glamrock uit de jaren 70. Stampende drums, glitterende gitaren. Met The Sweet en Fox on the Run. Na deze heerlijke, aanstekelijke soulknaller ook. Lan Berry, 1, 2, 3.

An American Dream, en dat vatten ze ook heel erg goed samen in de muziek met die mondharmonica eraan te passen. Dirtband was dit nog. En dan zwaai ik jou al bijna uit richting maandag namiddag. Wel met Raf van Brussel opnieuw op post voor jou. Heel veel plezier ermee. Heeft er goesting in. Of wat had je anders gedacht? Fijne middag nog. Nou.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Een goedemiddag. Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
4: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle, toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Journaliste Louise Buquet volgt dat daar.
6: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
4: Het vuur daar in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daardoor deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij de beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Dit is Joe Gold.
2: Met Raf van Brussel.

0: Ik denk dat er de afgelopen weken wel wat piña coladas naar binnen zijn gespeeld. Rupert Holmes.
1: Joe Gold.
0: Hey, ik ben er weer. Ja, een paar weken lang geen studio, geen jingles en vooral geen computer die mij vertelde dat ik nog 13 seconden had tot de volgende plaat. Ik heb geprobeerd om volledig los te koppelen die weken en dat is behoorlijk goed gelukt, denk ik. Ik wist zelfs mijn wachtwoord van mijn computer niet meer daar straks. Maar kijk, de zonnecrème staat terug in mijn badkamerkastje. Mijn teensletsen zijn vervangen door schoenen. Wat een vreemd gevoel, zegt terug kousen. Maar ik zit vooral terug op mijn plekje. Achter de microfoon in mijn en Joe Gold Studio. Ik heb jullie echt waar gemist. En doe maar alsof je mij ook gemist hebt. Dankjewel. We zijn vertrokken.
1: Dit is

man die kon wel een liedje schrijven. Hè? Paul Simon met Slip Sliding Away. Ik weet niet of jij iets afweet van computerspelletjes. Ik alleszins niet ongelooflijk veel. Of het moet een flight simulator zijn, die heb ik thuis wel op mijn computer staan. Maar er moet een computerspelletje zijn dat Super Mario 64 heet. Rings a Small Bell. Ik heb mijn kinderen er wel eens op mee te spelen, denk ik. Wel, daar is een missie in dat spelletje die Slip Sliding Away is gedoopt. Omdat het spelletje dan volledig draait om het naar beneden glijden, hè, slippen en sliding away, op een ijsbaan, kozen de Nintendo-ontwikkelaars ervoor om die missie een geestige knipoog te geven naar dat liedje van Paul Simon van daarnet, Slip Sliding Away. Er is een automerk dat Genesis heet. Daar heb ik nog nooit een van zien rijden, denk ik. Om maar te zeggen dat Genesis eraan komt. En ik heb straks nog een verhaaltje over de heren van Kiss. Over een gekke plek waar ze optraden.

0: Genesis die nam dit nummer op in Nederland. Meer bepaald in de Relight Studios in Hilvarenbeek, dat is in Noord-Brabant. En het album werd nadien wel in Londen gemixt. Mooi hè, Follow You, Follow Me, geschreven om meer dames naar hun concerten te krijgen. Straks heb ik dus nog een gek verhaal over Kiss, maar eerst nog muziek. Je had Ray Charles, je hebt Gilbert Montagnier en ook bijvoorbeeld Andrea Bocelli. En dan heb je nog die andere grote artiest met diezelfde aandoening. Die hoor je zo.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schatje, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.

0: Stevige tegelplakker om 3:30 op deze maandag. Morris, Albert en Feelings. Het is tijd voor een kleine nieuwigheid op maandag.
1: De Songspion.
0: In de Songspion heb ik vanaf nu altijd een gek verhaal voor jou. Muzikaal uiteraard. Hè. En beginnen doen we met een verhaal over Kiss. We gaan terug naar 2019. Want toen besloten de mannen van Kiss dat ze nog één publiek moesten veroveren. Dat waren... haaien. Want na decennia van vuur, rook, bloedspuwende gitaren en pyrotechniek op elk continent, was het tijd voor iets diepers. En dus, hup, naar Australië, het mekka van de haaien. En daar zetten ze een akoestisch concert op poten in een boot. Niet zomaar een boot, het was zo'n onderwaterconcertboot. Terwijl de mannen van Kiss boven water akoestisch zaten te rocken met hun make-up en zonnebrillen stevig vastgelijmd, werd het geluid onder water gepompt via speciale speakers. En beneden in een kooi zaten een paar mensen en hopelijk geïnteresseerd ook een stel. Haaien, dus geen moshpit te zijn. En haai toevallig honger had, geen crowdsurfing, tenzij je heel avontuurlijk aangelegd was, maar wel een setlist met genoeg bas om elke vis in de buurt ritmisch te laten sidderen. Niemand weet zeker of de haaien het konden waarderen, maar één hamerhaai schudde naar verluid lichtjes met zijn kop op I Was Made For Loving You. Of dit nu wetenschap was, een PR-stunt of gewoon een midlife crisis op speed, het maakt niet uit. Het feit is, Kiss gaf een concert voor haaien. En niemand werd erop gegeten. Dat is rock'n'roll op Discovery Channel niveau.
2: Dit is Joe Gold.

0: Eilie Brothers met This Old Heart of Mine. Eilie Brothers die in 1964 trouwens een jonge Jimi Hendrix in hun begeleidingsband hadden zitten. Toen nog onder de naam Jimmy James. Eagles, die komen eraan.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelfs niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
6: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Knaldi! Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe Gold.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Ergens zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin.
1: Met Eagles daarnet, One of These Nights, doken we het jaar 1975 in. En dit is 4 jaar eerder uit 1971. Mijn vriend Benjamin van Louis Neefs. En na zijn zoon Gunther is er ook diens zoon Len Neefs, die de liefde voor het zingen en performen heeft overgekregen. En allemaal met diezelfde warme stem. Geef toe, Louis Neefs, Gunther. En die Len, die heeft er ook van hoor. In oktober 2001

Dat is Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. Wat een topsong, zeg. En de Dijon mosterd haalden ze bij deze. Van de Backstabbers. OJ's. En dat bij Joe Gold.

0: lumineus idee, hè, die backing vocals. Hot chocolate, and so you win again. Heart of Gold, dat is een liedje van Neil Young. Heart of Stone is er eentje van de Rolling Stones. Maar een hart kan ook wel uit een ander materiaal bestaan. Na het nieuws van 4, weet je welk.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
4: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
3: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Raf van Brussel.

Het zonnetje schijnt daar misschien niet om 4:10, maar deze laat je wel een dansje placeren. Nee, Lou Rawls, See You When I Get There bij Joe Colt. Je zou bijna vergeten dat de man ook acteur was. Dat wist ik niet meteen. Die Lou Rawls die speelde in vele series en films. Onder andere in de Oscar-winnaar Leaving Las Vegas. Dat is een film uit 1995, als ik me niet vergis. Met Nicolas Cage en de bloedmooie Elizabeth Shue. Lou Rawls die speelde, ik geef het maar mee voor de volledigheid, de rol van de bezorgde taxichauffeur. De jeugd in Amerika, hoe zou het daarmee gesteld zijn? Je hoort het na een stevige opkuisbeurt van The Ghetto en deze gouden hit over een tuinman.

0: Met haar de singles tour staat ze op 18 april 2027 in de Antwerpse Roma. €43 voor een ticket. Ik vind dat niet goedkoop, maar ik ken dan ook niet zoveel van ticketprijzen. De Jacksons die komen eraan, gratis en voor niks.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
3: Denk ik jarig?
2: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
3: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
2: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
3: Oh.
1: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
2: en in Roeselare.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

En hij luisterde naar zwarte muziek en zijn zwarte stem sprak ook veel blanke Amerikaanse tieners aan die zijn muziek konden beluisteren op de platen van Sun Records en via de radio natuurlijk. En ze wisten vaak niet eens dat hij een blanke artiest was, die Elvis, maar dat zagen ze dan later op de televisie en in de film Viva Las Vegas, Elvis Presley. Wat een leuke muziek op Joe Gold stuurt Bruno van de Pol. Groetjes van de voorzitter van de beste vliegclub van het land. Dat is uiteraard de vliegclub Grimbergen, waar ik toevallig ook vlieg. Fijn dat je luistert, beste voorzitter. Zometeen een fijne Gary of Jerry, moet ik eigenlijk zeggen. Rafferty Trip, dat is moeilijk. Jerry Rafferty Trip. Er is ook een hele fijne Franse chanson die klaarstaat. Maar eerst muziek uit het land van IKEA en Volvo. Van een band die vandaag in 82 trouwens samen met Philips de eerste cd op de markt uitbracht. ABBA is dit met Voulez-vous, oftewel heb je gezien.

0: mijn vrouw denken. Die van mij, Peter stuurt dat. Na 32 jaar is zij nog steeds degene die right down the line naast me staat. Maar zo mooi, Peter. Echt waar, krijg ik daar kippenvel van. Ah, ik zou het niet beter kunnen schrijven. Straks de Bee Gees. En ook nog de dame die onlangs het volgende zei tegen het talrijk opgekomen publiek in Lokeren. Zeg, jullie weten toch hoe oud ik ben? 82.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Alleen maar golden.

presentator bent op de BBC, een zeer bekende presentator, en je hebt Bee Gees in je programma te gast. Dat moet je zeker niet doen zoals Clive Anderson in 1997. Dat filmpje is gisteren of vandaag, ik weet het niet meer, op mijn Instagram feed gepasseerd. Gek dat ik nu de Bee Gees draai trouwens. De Bee Gees waren in 1997 te gast bij die Clive Anderson's talkshow. All Talk heet dat, dat ding op de BBC. En die zijn daar boos weggelopen. Het was Barry, Robin en Maurice en die waren het klein beetje beu dat die Clive Anderson, ja, die was hij eigenlijk gewoon aan het belachelijk maken en flauwe grappen aan het maken over hun muziek en vooral aan het lachen met hun begintijden en beginjaren. Barry Gibb die zei op een gegeven moment, oké, ik heb genoeg gehoord. Die stond op, die deed zijn microfoontje uit en die verliet gewoon het podium en de studio. En de andere twee broers die stonden ook op en die verlieten ook per direct de set, tot grote verbazing van het publiek en de presentator. Ach ja, ik heb hem bezig gezien. Hij had dat echt niet moeten doen. Ik denk dat ik het ook zou aftrappen hoor. Je moet hem maar eens opzoeken. Bee Gees bij Clive Anderson in 1997. Niels Sedaka komt eraan, maar eerst deze leuke. Hey!

0: Wat een meezinger uit 1979. Umberto Tozzi, Gloria, Stefan en Barbara die sturen allebei. Hieraf gaan we het volgende uur nog kunnen meezoeken naar een Actua-plaat. Dus een plaat uit de 60s, 70s en 80s die jij mag kiezen bij een stukje Actua dat ik zal voorlezen. Jazeker, dat is voor zo meteen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Niels Rosa Peralta, die heeft dat voor jou.
7: Goedemiddag. Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
8: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
9: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
10: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
7: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
11: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
7: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
12: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
13: Wat was je score in eerste zet?
14: Als een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
13: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
14: Ja, inderdaad. Twee is genoeg, meer moet niet zijn.
12: Moeilijk grof gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
13: Je hebt er nog hoop in.
12: Ja, een beetje.
7: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
6: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

man die eerst achter de knoppen zat bij Pink Floyd en dacht, misschien moet ik zelf eens een paar hits maken. En hij is erin geslaagd natuurlijk. Alan Parsons Project, Eye in the Sky. De Actua-plaat, die komt er zo meteen aan. Na een klepper van de Who en dit opzwepend dingetje.

0: Actua Plaat.
1: Ja, wat is de Who? My Generation uit 65. Ik vond een artikel dat gaat over een Londense buschauffeur. Ricky Reed heet de man. En die stond op lijn 106 bekend als de Bubble Bus Driver. Wat deed hij? Hij had zo'n soort pistoolvormig zeebellenpistool dus. En hij blies vanuit zijn cabine. Hij deed zijn raampje open en hij blies zeebellen om de voorbijgangers en de passagiers aan het lachen te maken. Het waren serieuze bellen hoor. Hij deed dat al jaren. En vertelde eerder dat die zeebellen voor hem en anderen een soort kleine dagelijkse therapie waren. De kinderen waren blij, voorbijgangers die lachten en de grijze Londense straten waren ineens een klein beetje feestelijker en kleurrijker. Maar nu is het gedaan met die bubbelpret van Ricky Reed, want zijn werkgever vindt de bellenblaasactie een mogelijk veiligheidsrisico en dus moet de Bubble Bus Driver zijn zeebellen tijdens het rijden voortaan netjes opbergen. Gedaan met dat zeebellenpistool. Ja, wanneer de gezondheid en de veiligheid zich ermee bemoeien, dan weet je dat het gedaan is met de pret, hè? Welke plaat uit de 60s en 70s en misschien ook wel de 80s zou jij ophangen aan dat fijne, kleine, positieve berichtje? Allee, ik moet wel stoppen, want het is toch wel een leuk berichtje, denk ik. Laat me weten in de Joe-app en ik lijst ze straks allemaal op. En ik draai er natuurlijk eentje.

0: blah, blah, bamboo. De man die rock and roll mee uitvond, Little Richard.
1: De Actua Plaat.
0: Ik vond een artikel dat gaat over Londense buschauffeur Ricky Reed, die op lijn 106 bekend werd als de Bubble Bus Driver. Want hij blies vanuit zijn cabine zeebellen op voorbijgangers en passagiers en ze zo aan het lachen te maken. Therapie was het een beetje. Kinderen waren blij, voorbijgangers die lachten en de grijze Londense straten waren ineens een klein beetje feestelijker. Maar nu is het gedaan met die bubbelpret, want zijn werkgever vindt die bellenblaasactie een

0: mogelijk veiligheidsrisico en moet dus die bubble bus driver zijn zeebellenpistool tijdens het rijden voortaan netjes opbergen. Bracht jullie bij volgende suggesties. De buschauffeur zei zelf dat zijn bedoelingen heel eenvoudig waren. Mensen vaker laten glimlachen en gelukzalig laten glimlachen. Bert die dacht aan deze van Bobby McFerrin. Ja, als veiligheid gaat primeren. Bellen blazen op de bus, leuk, maar blijkbaar geen safety dance, stuurt Tom nog. Men without hats, de safety dance dus. Zeebeltechnisch moeilijk te verbeteren, stuurt Inge. Gewoon lekker verder zweven, dat zou fijn zijn. De floaters en float on, dat is goed gevonden. Ja, passagiers vonden die bellen duidelijk wel leuk. That's the way I like it voor Patrick, Casey en de Sunshine Band. The Who Magic Bus is ook nog gevraagd. Zat dit in mijn computertje en The Who die hebben we daarnet al gedraaid, beste Brecht. I'm picking up good vibrations. She's getting... Eigenlijk vat dit het hele verhaal samen, stuurt Bruno nog. Reed deed het niet als stunt, maar om wat goede vibes te verspreiden. Heel fijne suggestie, Beach Boys. Ah, die komen er straks nog aan, beste Bruno. We gaan in petit comité hebben we beslist dat we gaan voor de suggestie van Els, Rudy en Tom. Het is bijna te perfect, die suggestie. Londen, buschauffeur en bushalte. Dit zijn de Hollies.
1: De Actua-plaat.
0: Dankjewel voor al jullie fijne suggesties. Jullie laten mij niet in de steek.

0: grappig hoe dat die Goodbye Papa zingen. Hè? Terry Jacks. En Peter stuurt... Ah, oh, die Terry Jacks is voor mijn zus. We zijn vroeger samen opgegroeid. Heel veel kattenkwaad uitgehaald. En als ik deze hoor, dan zie ik ons weer als kinderen door de straat fietsen. En ik die mijn voorste wiel zo probeer op te trekken. En dan gigantisch op mijn bakkes ga. En mijn zus die mij dan mocht troosten. Saskia stuurt ook iets. Hier word ik zo nostalgisch van. En dat terwijl ik in 1974 nog niet wist wat nostalgisch betekende. Oh, leuk te lezen wat die Seasons in the Sun van Terry Jacks met jullie doet. Straks mag James Brown ons trouwens een beetje ophitsen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Roomo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.

Ze waren daar straks met Good Vibrations nog een suggestie voor de actuele plaat. Maar ik wist dat deze eraan komt, dus ik kon de Beach Boys niet meteen draaien. Vreemd nieuws over de Beach Boys trouwens. Die hebben meerdere concerten in hun thuisland, de VS, moeten annuleren deze zomer. Het waren optredens tussen 23 juli en 3 september. En die worden naar andere momenten verplaatst, lieten ze dus weten via een Instagram-account. Trouwens, een hele leuke account, die Instagram-account van de Beach Boys. Er komen heel regelmatig fijne filmpjes op en terugblikken. Echt waar, het is goed onderhouden, de persoon die daarmee bezig zijn. Dit is de enige echte Grace Jones bij Joe Gold met Pull Up 2.

Third World was niet zomaar een Jamaicaans reggae-bandje. Ze hadden eerder al als voorprogramma van Bob Marley en The Wailers door Europa getoerd. Now That We Found Love van Third World. Amai, Third World, het is tijd om naar huis te gaan. Eerste aflevering zit erop. Bedankt om bij mij te zijn. Ik vond het vreed gezellig en we horen elkaar morgen weer. En alle collega's mag je ook luisteren natuurlijk. Moeten zelfs!

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva, een goede vriend van Michiel.
2: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
1: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
3: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk. Want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol is. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
1: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
4: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan.
5: Wat pas je score in eerste zit?
6: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
5: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
6: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
7: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
5: Je hebt er nog hoop in.
7: Ja, een beetje.
1: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold.
8: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
0: Alleen maar golden hits

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: 60s at 6. Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: watch.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
6: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb. En hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
5: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen. Comedian William Bouva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel. Ook hij nam het woord.
7: Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
5: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens als fervente supporter. Hij werd 28. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens begonnen vandaag. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
9: Wat pas je score in eerste zit?
10: Dat is een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
11: Moeilijk erop gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
11: Ja, een beetje.
5: Ja, zonder het WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
4: Dit is Joe Gold.
12: 70s at 7.
4: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Whoa!

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
10: Dit is 70s at 7. Joe.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you shine. 70s at 7.
5: Alleen maar golden.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Driekwart van de Hogevenen is al in de vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hogevenen nu is daar nog niet bij geteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

0: CV fotoboeken ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Driekwart van de Hoogevenen is al in vlammen opgegaan en het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
2: Er komt ook nog altijd rook uit de grond en dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
1: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoogevenen, maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
2: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van plusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
2: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het, ondanks de nederlaag, geen slechte wedstrijd.
2: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finale te hockeyen.
1: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
1: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.